De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen, Was, Wäre, Wenn.

Peter Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit

Ein zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht aan Meer. En zojuist hoorde je Twist in Mars Bright. Een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, de Disco Fritz en Dat Jodelding 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christa.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

gingen terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je moet er bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou een omschietje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mac. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven nog even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal ontspannen zijn, een beetje denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

0: Ja, ik hoor dat je denkt, wat draait Becca nou weer als eerste? Ja, ik zat even in mijn roof garden hoor. Die heb ik wel niet, maar goed, doe net alsof. Al Jarreau hoorden we, met een van die prachtige werken van hem. Die man die had een mond van elastiek, dat moet wel, als je zo kan zingen. Ja, toch? We gaan eens eventjes kijken hoe het met de three cylinders is. Dat is ook niet goed hoor, als je auto op drie poten gezet, loopt.
1: Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan.
0: Als je auto op three cylinders loopt, nou dan, dan kan je beter gaan lopen, denk ik. Dat was vroeger zo, toch? Tegenwoordig is het allemaal veel knapper gemaakt. Sea Water, Shine Happy Disco staat er nog bij. Nou, ik zou zeggen, ga maar dansen dan. Je luistert naar Dekker Radio.

Amerika. Echte Indianen waren het. Jazeker. Leuk, hè? Redbone en ja. Het verhaal over Maggie. Het heeft niks met magie te maken wat je in je soep doet of zo. Nee hoor, helemaal niet. Hey, Nederlandstalig. Deze is vrij recent van Snelle en Bente. En die dansen stiekem met elkaar. Niemand mag het weten, blijkbaar.

mooie herinneringen aan het jaar 1976. Deze grote hit voor Candy Staten, zo heette deze dame. En Young Hearts Run Free bij Dikke Radio. Nou, ik heb nog wat anders klaarstaan, moet je horen. Dit is Jurk. Jeroen van Koningsbrug met Dennis van der Ven. Kabalis. Ik ga opzij staan.

Cabalis van Jurk. Leuk, hè? Mooi stel is dat, die twee. Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Ja, toch? We gaan even naar Amerika met Michelle Branch, Carlos Santana. En die spelen een spel. The Game of Love, Dekker Radio.

0: Ja, ja, wat een muziek, hè. Carlos Santana en de stem van Michelle Branchen. The Game of Love. We gaan even kijken in Studio 2 of Wiebe klaar zit met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Dat is geen goed predicaat als je dat als papa hebt. Nee, toch? The Temptations bezongen dat in 1972. Je moet er een beetje een eind aan maken, want hij is zo lang bezig. Jongen, jongen, jongen. Maar wel goed, hè? Ik denk, ik draai hem dus bijna helemaal uit. Dekker Radio deel 2. Laten we eens eventjes een beetje vaart maken, hoor. Can we talk? Nou, ik hou mijn mond dicht. Tevin Campbell heeft het erover. En daarna Gabe Costa en Lina Nicole met Alive.

paar keer in. Gabe Costa en Lina Nicole. Alive. Nou, ze is hartstikke levend, ja. Even een duik in het verleden. We gaan naar 1978. Een wereldberoemde meneer. Gino Vanelli. En een nummer uit 1978. I just wanna stop.

0: Nothing Sweet About Me. Nou zeg, wat een zelfkennis van Gabrielle Chilmi. Nou ja, ze zal het wel weten, denk ik, hè?
1: Ja.
0: We naderen alweer het eind van die Dekker Radio. Ik schrik ervan. Maar ik had deze ook nog klaarstaan. Daryl Hall en John Oates. Did it in a minute. Ik doe er al 60 minuten over. Maar goed, zij doen het in een minuut. Ik bedoel natuurlijk 60 minuten radio, hè? Tuurlijk!

0: Dekker Radio met Menno Dekker.
1: Zo. Ik heb mijn plicht weer gedaan voor dit uur Dekker Radio. En ik heb ook wat zomer op de radio getoverd. Hoe vind je dat? Hier is Leona Filippo tot besluit.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.

Moi, je vais au Cameroun, où est-ce que la pierre.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Ook in het programma Bonds deze 1982, René, High Time You Went. Een bandje rondom René Nodelijk, de man die in de jaren 60 ook in een gitaarsbandje speelde, René. En ditmaal de band René samen met zijn vrouw Anja. En dat was de zangeres dan weer van de band. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg. Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and the Beast.

0: Ja, zo opeens in de dancemuziek met Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and the Beat. Ja, dat is de sound van 2026, zullen we dan maar zeggen. We gaan even schakelen met muziek van een heel andere genre.
1: Oude meuk.
0: Oude meuk, ja, 1963. Dit is Billy Davis en Tell Him.

0: Ja, de muziek van een lang vervlogen verleden. 1963, Billy Davis, tell 'em. Ik was er net een heel klein mannetje van een jaar of drie.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2003. Samantha Mumba, I'm right here.

0: Ja, ook al meer dan 20 jaar oud. Dus 2003 kwam het uit. Samantha Mumba, I'm Right Here. Dat geldt voor mij ook. Ik ben gewoon lekker hier en ik draai de plaatjes voor u. Programma Bond, luistert u naar.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2013 deze. One Direction. One Way or Another. One way.

0: muziek van One Direction. Uit 2013, One Way or Another, de Teenage Kicks.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe werk van Susan Maranti. Dit is The Beautiful Mistake.

0: En dat was een nieuw werkje van Susan Maranti. A Beautiful Mistake. Ja, we maken allemaal wel eens een foutje, zeggen we dan maar. Hè?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En daar gaan we voor. We gaan naar het jaar 1995 met Mark Daniels. Dit is Devonie.

0: De muziek van Mark Daniels uit 1995. Daphne was de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. De heren Groeneveld en Kok. En ze noemden zich als artiesten Greenfield en Cook. 1971, deze Only Lies.

0: De Beastie Boys heeft wel een stukje stevige muziek uit 1986. You gotta fight for your right. Nou, vandaag de dag moet je dat wel helemaal doen, hè? Vechten voor je rechten. Vroeger maak je gewoon afspraken met mensen en dan werden die afspraken nagekomen. Tegenwoordig moet je er 5 keer achteraan bellen voor een keer wat gebeurt.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Ja, die komt nu niet, die komt straks pas. We gaan eerst Benson Boone draaien. Uit 2024, The Beautiful Things.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone and The Beautiful Things. Mag nu wel die jingle dan?
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: Ja, nu gaan we het wel doen. We gaan 1967, de Jimi Hendrix Express Experience. Hey Joe.

0: Jimi Hendrix Express uit 1967. Deze Hey Joe, die man kon lekker op de gitaar rammelen, hè, DJ.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008 muziek van Ian Carey, Red Light.

0: Carey uit 2008 en zijn song Red Light.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nog een nieuw werk hier zo, Nederlandstalig van Erwin Klee.

0: Eindelijk weer ik, de nieuwe plaat van Erwin Klee. En zo hoort u ook de nieuwste plaatjes hier op het programma, in het programma.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Taking it slow. Noah Kahan en Julia Michaels. Hurt somebody. To be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts.

somebody. Muziek van Noah Kahan en Julia Michaels. Hurt Somebody. En dat bracht ons dan weer op het punt in het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Dit was een maar meer een uurtje lang Bont op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u gemaakt. Reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk ook altijd. Daar hebben we een postvakje voor, janberg.radio@gmail.com, daar kan wat allemaal naartoe. Er is nu ook weer verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. We gaan eerst even een dansje maken. We gaan een tangootje doen met Vicky Leandros. Terug naar 1976. De Tango d'Amour. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van de Heartlands Roots Band. Give it up. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. Heel graag weer tot de volgende Bont.

Heerlijk opening in het programma Bond van vandaag deze. Dit was ILO, Electric Light Orchestra. Jeff Lynne, de voorman daarvan. Rock and Rollers King. Een heerlijke hit uit het jaar 1983. Fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berger. Daar is voor de komende uur. Hedendaagse muziek van Sienna Spiro. Dit is The Visitor. MUZIEK

0: Dat is ook de hedendaagse muziek hier in het programma van Sienna Spiro. Een nummer met de titel The Visitor.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door. We gaan naar het jaar 1964. We kennen het nummer ook in de uitvoering van de Beatles. Zeer bekend daarin geworden. Ditmaal uitvoering van Ella Fitzgerald. Dan krijg je toch een hele andere uitvoering. Can't Buy Me Love.

0: En dan krijg je toch opeens een hele andere uitvoering, hè, van het nummer Can't Buy Me Love met een big band daarachter en het klaterende stemgeluid van Ella Fitzgerald, een van de grote jazzstemmen uit het verleden.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2001 gaan we naartoe met Faith Hill, There You'll Be.

0: Ja hoor, even geleden, dat is 2001, Faith Hill, There You'll Be, de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: Op een wijl weer door naar 2019 met deze van Shawn Mendes en Cabello Cabello. Señorita.

0: But One Day, de titel van deze Spiksplinter de nieuwe plaat. U hoorde Jay Honk hier voorbij komen. Ja, zo hebben ze ook de nieuwe plaatjes, ook al onbekend hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Bond, altijd wat anders.
0: Nee, met jingle stotterde. Soms komt dat weer tegen, hè? We gaan het in 1991 met Jimmy Somerville. To Love Somebody.

0: Alsof je naar UB40 hier luistert, hè? Hij is uit 1991, Jimmy Somerville. Do Love Somebody, een nummer wat we natuurlijk ook kennen uit een heel lang verleden. En daar zijn meerdere uitvoeringen van dus.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. Johnny Louie, Terry Dactyl en de Dinosaurs. Dit is Come Away uit 1978.

Even lekker terug in de tijd met deze van Julio Iglesias en Willie Nelson. 1984, To All the Girls I've Loved Before. En fijn dat u er nog steeds bij bent. De Bonte Muziekverzameling, programma Bont. Sommelier hier zo. Dark Before the Dawn.

0: Nederlandse band Sonmilieu, Dark Before the Dawn, hun 2026 single, hier ook in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1966 met The Jets. Dit is The Pied Piper.

0: muziek uit 1966 van de Jets. Dit was The Pied Piper.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2005 muziek van Jamie Cullum. Dit is Mind Trick. Ja, laat je niet voor de gek houden.

0: Muziek van het jaar 2005. Jamie Cullum hadden we hier voorbij komen. Mindtrick, inderdaad. Spelletjes met het brein werden daaruit gehaald.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we voor nieuwe muziek. Jared Rogers, Bridge We All Must Cross.

0: Zo wordt de nieuwste muziek hier in het programma. Gerard Rogers en zijn nieuwe plaat getiteld Bridge We All Must Cross.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die.
0: Ja, dankjewel Gerard. Wij vinden het ook gezellig. Aan de 2020. Dua Lipa, Break My Heart.

0: break my heart.
1: De muziek van Dua Lipa, even terug naar het jaar 2020 met Break My Heart. Werpen een blik op de klok. Jazeker, de hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Dat was hem hier, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft John Bergen en vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gemaakt. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, er is maar u eigenlijk nog een hele fijne dag toe te wensen. En u rustig aan te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb tenslotte nog 2 uur klaarstaan. Allereerst een vrolijk plaatje uit 1977 van Michel Fugain. Le Printemps gaat over het voorjaar. En daarna, ja, we hebben hem, Danny Christian. De man van de Marsupilami uit de jaren 70. Ook anno 2026 terug met een nieuw plaatje met de titel... Ai, ai, Olga. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendcrew. Samen met Christopher Holle, here to stay. Ja, we zijn naar hier gekomen om te blijven en we blijven toch wel zeker een uurtje vandaag, dat beloof ik u. Want we gaan alle grote hits op u gaan loslaten, zoals deze van Agneta Falskok. En daarmee gaan we terug naar 1982, Wrap Your Arms Around Me.

0: Ja, we zaten even in die ogersfeer met deze Avicii en in Heaven. En oger kun je niet geraken, denk ik toch niet. Want daar hebben ze mij toch altijd wijsgemaakt dat de hemel het hoogste is. En de volgende zijn ook radiocollega's geworden. Ik heb het over Kleinmans en Van Geel. En zij gaan schreeuwen hier in onze ochtendkroeg.
1: Ik ben...

Adrian Gervais, en die heeft het over een classic. Het was inderdaad een classic. Kunnen we niet veel over vertellen? Gewoon dat het een classic was. Of heb ik het nog niet gezegd? Maar terug naar de artiesten van bij ons. Dit is David van Dijk en Kijk naar mij.

Ja, we gingen even diep terug in de tijd hier op deze donderdag. Met Al Martino uit 1952 en Here in My Heart. En dat hebben we gehoord natuurlijk. Nu gaan we een reisje maken met Tool Fabiola en One Night in Dubai.

hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Blijkbaar moet je het maar leren mee leven. It's over love van Todd Terry. En daar gaan we ons niet over zetten. Nee, we gaan vandaag eens op deze donderdag protesteren. Wij moeten niet altijd de boel volgen. Nee, tijd voor die Heart of Noise en Tom Joyce. En we gaan natuurlijk een beetje gaan kussen. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Cheers!
1: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker.
2: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
3: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Het was toch even die 3 minuten van Niels William, en hij maakte toch van die mooie platen, dat die gestotters mij zeggen. Ik begrijp het niet veel van, maar nu tijd voor Sierra Spiero en de Matuel Lavar.

0: Hier zullen we met deze Jaja. Gaan we de deur sluiten van onze ochtendkloek voor deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. Hier op je favoriete radio. Ik zou zeggen, nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van de Ollies, de Long Cool Woman in a Black Dress. Tot morgen.

En zoals altijd, elke aflevering beginnen we met een origineel dat later gecoverd zou worden door anderen. Nou, dat was met deze ook het geval. Je hoorde het origineel van I Never Can Say Goodbye, uitgevoerd door de Jackson 5. Afrikaanse popgroepen, nou, repertoire van de groep dat bestond voornamelijk uit R&B, soul, funk en later ook nog disco. De Jackson 5 die maakte overigens geschiedenis door met de eerste vier singles op de eerste plaats in de Amerikaanse hitparade te komen. Nou, vanaf 1972 begonnen diverse leden een solo carrière, waarvan die natuurlijk van Michael Jackson het meest succesvolst was. Het nummer Never Can Say Goodbye werd geschreven door Clifton Davis en werd uitgebracht in 1971. Het zou later nog gecoverd worden door, en dan komen er een paar, Smokey Robinson in 1973, Gloria Gaynor in 1974, The Communards in 1987 en tot slot de Hermes House Band in 1999. Je bent weer helemaal op de hoogte. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer kennis laten maken met de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals de tragiek van de muziek. We gaan deze keer onze aandacht uit naar Ronnie Lane als lid van de Small Faces en natuurlijk onze nederpopplaten. Die eerder is weggelegd voor de groep Attention. Maar eerst draaien we deze van Brian Hyland. Niet alleen, maar The Joker Went Wild.

hoorde The Onyx en Sad Inside. Engelse psychedelische rockband, afkomstig uit Cornwall. Ze kwamen voort uit de band Rick and the Hayseeds. Nou, in totaal brachten ze 7 singles uit. En de meeste aankanten die werden geschreven door Guy Fletcher en Doug Flett. Leden van de band waren Al Hodge, Tony Priest, Dick Bland, Steve Cotton en Roger Dell. Daarvoor hoorde je The Remo 4, Live Like a Lady. Net als de Beatles waren de Remo 4 afkomstig uit Liverpool. En hadden ze later toevallig dezelfde manager Brian Epstein. Colin Manley, Don Andrew richt in 1958 samen met Keith Stokes en Harry Prydzak de Remo 4 op. We begonnen dit trio met Brian Hyland en The Joker Went Wild. Als kind studeerde Hyland clarinet en zong hij in een kerkkoor. Nou, in augustus 1960 scoorde Hyland op 16-jarige leeftijd zijn eerste en enige nummer 1 hit. En dat was met als titel Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Nou, binnen 2 maanden werden er meer dan 1 miljoen exemplaren wereldwijd van verkocht. Je steekt nog eens wat op als je luistert naar The Oldies Project. Zo meteen de tragiek van de muziek. Deze keer met Ronnie Lane als lid van de Small Faces. Maar eerst heb ik deze nog voor je. Van The Human Beings and Nobody But Me.

Steve Aldo en Can I Get a Witness, een van Liverpool's bekendste donkere zangers. Nou, op een gegeven moment, die man heeft heel wat uitgevreten, zeg maar. Op een gegeven moment verhuisde hij naar Cardiff om daar dameskapper te worden. Ja, het kan verkeren natuurlijk om daarna een jaar naar zee te gaan. Hé, hey, hoe zou dat nou wezen? Eind 1964 tekende hij overigens een contract bij Decca en nam hij het nummer op wat je hoorde. Dus overigens ook een cover en dat werd origineel uitgevoerd door Marvin Gaye. Daarvoor hoorde je The Dolls and That Reminds Me. Meidengroep uit de jaren 60 die bestond uit Paula Harden, Samantha Harris en leadzangeres Annie Johnson. Nu werd origineel gezongen door Della Reese. En die kennen we natuurlijk van Whatever Lola Wants. We begonnen met The Human Beings, Nobody But Me. Een echte one-hit wonder, want het nummer wist een 8e plaats te bereiken in de hitparade. The Human Beings die waren afkomstig uit Ohio. 1 plaat hadden ze dus de hitparade ingezongen. De rest opvolgers, dat was helemaal niks. Zometeen onze Nederpopplaat, de groep Attention en I Must Go On Without You. Maar eerst deze van The French Church en Slapneck 1943.

0: Onze nederpopplaat hoor je hier in The Oldies Project, Attention and I Must Go Without You. Nummer werd uitgebracht in 1967 en de groep die bracht dat jaar twee singles uit. Nou, dat was het nummer wat je hoorde. En ook nog eentje met andere titel, I Can't Help Myself. De groep die kwam voort uit The Pirates en dat is de band waar Jaap Egmond in speelde voor de Earrings. Nou, leden van Attention waren Bram Bol op gitaar, Aad de Dulk ook op gitaar, Thijs Kramer op bas en Marcel Hogerhout op drums. Heb je bijvoorbeeld een suggestie voor dit onderdeel van het programma? Laat het ons weten via info@theoldiesproject.nl. En daarvoor hoorde je Adam Faith, It's Alright, Engels tiener-idool uit de jaren 60. Hij zou later ook nog acteur en ook nog financieel journalist worden. Was de eerste Britse zanger die 7 van zijn nummers de top 5 in wist te zingen. En was ook een van de eerste en enigste die regelmatig originele nummers op had die hij zelf schreef of door iemand anders liet schrijven. En daarvoor hoorde je de French Church Schlepneck 1943. Amerikaanse band uit Wisconsin die hun naam ontleden aan de Rooms-Katholieke kerk in het dorp waar zij vandaan kwamen.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Ronnie Lane werd geboren als Ronald Frederick Lane. Hij was een Britse muzikant, songwriter en muziekproducent. Hij maakte deel uit van de Small Faces en ook later nog van de groep The Faces. Na zijn vertrek bij The Faces richtte hij de band Slim Chance op. Daarnaast heeft hij enkele soloalbums opgenomen om met verschillende artiesten gewerkt, onder wie Ron Wood en Pete Townshend. Halverwege de jaren 70 werd bij hem multiple sclerose vastgesteld. Ondanks liefdadigheidsprojecten van vrienden, voormalige bandleden en fans om hem financieel te steunen gedurende zijn ziekte, overleed Ronnie Lane na 21 jaar aan de gevolgen van MS. Hij werd 51 jaar. In de tragiek van de muziek, Ronnie Lane als lid van de Small Faces en Sha

hoorde Leroy Daniels en Gonna Comb You Out of My Hair. Zanger die een aantal nummers heeft uitgebracht. Nou, dat is het nummer wat je hoorde, maar ook bijvoorbeeld Hello Daughter en You Don't Break My Heart. Voor de rest hebben we eigenlijk weinig wapenfeiten van deze Leroy Daniels kunnen vinden. En daarvoor hoorde je The Deepest Blue, Somebody's Girl. Amerikaanse band die werd opgericht in Pomona. En we hebben het even opgezocht waar dat precies ligt. Nou, dat is een stadje tussen Los Angeles en San Bernardino. Speelde aanvankelijk onder de naam The Doves. Maar ze veranderden hun naam toen hun eerste single uitkwam. Dat vonden ze commercieel waarschijnlijk interessanter. Leden waren Earl Shackelford, Russell Johnson, Ken Zabel, Rick Edwards, Bruce LaVoy en Ross Morrow. We begonnen dit trio met de tragiek van de muziek, The Small Faces en Shalalalali. En dan ging onze aandacht uit naar Ronnie Lane. Ik heb er vier voor je op een rijtje staan. Onder andere The Intruders, Lane Arthur, The Drifters. Maar eerst deze van Ray Dexter, Just Like You.

hoorde The Intruders en Now That You Know. En van deze The Intruders hebben we niks kunnen vinden. Je mag ze ook wel niet verwarren met de soulband, de Amerikaanse soulband The Intruders. Daarvoor hoorde je Elaine Alther en The Singing Star. Nummer dat komt uit 1969. En daarvoor hoorde je weer The Drifters en I'll Take You Home. Amerikaanse groepen, ze bereikten het hoogtepunt van hun populariteit in de jaren 50. Begin 60, groep uit 1953, opgericht door Clyde McFeather. Tijdens de lange en tumultueuze geschiedenis van de Drifters heeft een groot aantal zangers deel uitgemaakt van de groep. En ze treden nog regelmatig op, alhoewel in wisselende samenstellingen, denk ik, in het oldies circuit. We begonnen dit kwartet met Ray Dexter, Just Like You. Engelse zanger die op 19-jarige leeftijd op de Bonnefoy naar Londen trok. Hij speelde onder andere in de koffiebar The Two Eyes. En Jet Harris die ontdekte Ray Dexter. En hij liet Ray Dexter deelnemen aan de Kent Walton School for Cats Roadshow. Je bent weer helemaal op de hoogte. Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook alweer aan dit programma voor wat betreft deze aflevering. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Breng ook eens een bezoekje aan onze website www.theoldiesproject.nl. Ik heb er nog één voor je klaarstaan, dat is deze. Eastern Music, dat is de titel en het wordt uitgevoerd door de groep Mode. Graag tot de volgende.

burgemeester, die komt uit Hoogkerk. Ik hoor hem zo'n beetje iedere dag op de radio. En toen zei de meester, Jan, je hebt je les niet goed geleerd, joh. Maar meester, wat ik zeg, is waar. Luister maar eens goed.

gewone dinsdag. Klaar met werk kreeg ik de zaak. Boventallig of zoiets overboden. Alsof ik nooit iets waard was, nooit iets had. Geslagen en afgedankt kwam ik thuis. Daar vond ik mijn koffers ingepakt. Op straat met

Goed, inderdaad, van harte welkom in deel 1 van de lunchbreak natuurlijk deze donderdagmiddag. En van harte welkom. We begonnen met Chumba Wamba natuurlijk en Tumbling Down. Ja, inderdaad wel. Ik begreep er altijd dus van, jullie hebben nog niet betaald. Zoiets in aard, ja. Inderdaad wel. Zo, van harte welkom in de lunchbreak. Het is donderdag vandaag en we gaan kijken al een klein beetje weer over onze schouder natuurlijk naar vrijdag. Maar eerst nog eventjes lekker de donderdag doorkomen met een lekkere lunchbreak. Tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. En hier nu, lekkere gouden ouwe.

inderdaad, de afgesloten plaat, ja, zo we moeten kunnen noemen natuurlijk, hè. Iedere keer weer in de lunchbreak. De afgesloten plaat, The Drifters en Saturday Night After the Movies. Ja, wat er dan allemaal gebeurde in die tijd, wel, moet je even aan je mama vragen, denk ik, hè, of aan je papa. Ik denk het wel. Hier is John Hyatt en Georgie Ray.

Inderdaad, voor deze die klein beetje van blues houden, wel, dan moet je eens eventjes naar deze man luisteren natuurlijk. Hè. John Hiatt, en dit allemaal met zijn Georgie Ray. Donderdagmiddag, van harte welkom. Wat zit er in jouw brooddoos? Je mag het ons laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. We zijn altijd wel een klein beetje benieuwd wat jullie allemaal eten.

Hangen inderdaad een gezellig applaus om eens eventjes te horen natuurlijk in de lunchbreak tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Ja, zo direct ook nog de onvergetelijke plaat natuurlijk hier in de deel 1 en dan ook nog, ja, het heetste nieuws van toen, hè? Dat krijg je straks ook. En dan beginnen we weer aan deel 2 natuurlijk. Was muziek van de Dijk. En als ze er niet is, wel, ja, dan is ze er niet. En dan mis je haar. En zo dergelijke meer. Hier is Casey en de Sunshine Band. En Give It Up, Give It Up, Give It Up.

Onze onvergetelijke hit natuurlijk voor vandaag, Dancing Replay. Dat allemaal met Dan Hartman. We kennen hem natuurlijk ook nog van Relight My Fire. Dat is ook een hele grote hit natuurlijk. Het is zijn tweede grootste hit dat hij ooit gehad heeft, als ik mij vraag. En dat allemaal, ja, die disco-nummers waren ongelooflijk in de tijd. En ongelooflijk populair ook. Deze dame was ook redelijk populair, moet ik zeggen. Hier is Amanda Lear. En Follow Me, ook al zou je zeggen dat het een mannenstem is. Ja, inderdaad wel.

En inderdaad, een nummer geschreven vol in koude oorlog toen. Hè. Inderdaad wel, You Have a New Identity en dergelijke gelukkige dingen meer natuurlijk. Hè. Ja, dat waren voor de spieletjes onder de zangers en de zangeressen natuurlijk. Muziek van Amanda Lear en Follow Me hier in de Lunchbreak deze donderdag. En straks het heetste nieuws van toen, dat zal je straks ook horen. En het gaat over Dave Mount, als je deze nog kent. En als je hem niet

kent wel. Je moet dan ook maar eventjes blijven luisteren, natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Zo, de laatste en deel 1 is weggelegd voor Raido. And you can change that.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Je vraagt je natuurlijk af, wie was die tante ook alweer, hè? Ze klonk zo fris en fruitig in die jaren, ja. Ja, goed, toen wel. Aline Lovitz was het. And you're my lucky number one.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars. Hallo.

Wel weer lekker terug op de radio in de allereerste bezetting met Getty. In de hoofdrol was uit Enschede, Tietjen. Lieve luisteraars, wees welkom. We duiken in de voltooid verleden tijd. Dit is

0: Je denkt natuurlijk wel, als je in de straten van Amsterdam woont, of in Rotterdam, is het levensgevaarlijk, in levensgevaarlijk of in Friesland, levensgevaarlijk. Nee hoor, niet zo vergeleken met
1: het oude Chicago.
0: Ja, daar heerst El Capone. En die dacht, hey, de drooglegging, dat doe ik toch even wat anders in. Ik importeer de flessen Wixi wel op een andere manier. Hè? Ja. Oh, mensen, wat alcohol al niet deed in het grijs verleden. Zometeen vanuit het theater voor jou een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst Alan Serrani.

0: gewoon weer zo'n lekker heavy. Nou ja, heavy. Gewoon een gezellig songfestival, weet je. Uit 1980, Italië. En dan was het Alan Serrani terug op de radio.
1: Een fijne vanaf de keukengordijn.
0: Ik ga even heel klein beetje de grens over. We gaan richting het mooie Vlaanderen, zeg ik er altijd bij. Daar hadden we een Crusoe. En het verhaal ging wel eens over...
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Nou, dat is horen. Koen Wouters.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazenwasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Hey!

Het gevoel, duidelijk het gevoel van de jaren 70. Wat een plaat was dit, hè? Boston, zo heette de formatie. More Than a Feeling, dat werd een dikke hit. Daarvoor een hele fijne. Prachtige keukengordijnen uit het mooie Vlaanderen, lieve mensen. Jawel! Het was Anne, Koen Wouters en Clouseau op één plaats. De een die zegt van, goh, ik ben een schemerlamp. Geeft de hele avond licht in de kamer. Maar je hebt ook mensen die zingen...

0: Volledig van het...
1: Hij galmt en knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
0: Nou ja.
1: Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wordt het toch nog gezellig.

mensen, dat gaat niet over vrouwen, hè? Nee, nee, echt niet. Alle respect naar de vrouwen. Nee, nee, dit gaat over DJ's. You talk too much. Je hoort de muziek van Spooky and Sue. Uit de gouden tijd, dat was 1974. Ach, mensen, we leven in het heden en we draaien muziek uit het verleden. Is dat leuk, hè? Het gaat allemaal via de bekende lange palen en digitale kanalen. Oh, er mag gedanst worden. Dit is ABBA.

De vlijmscherpe Henk de Nijs. Had zijn plaatjes wel mooi lekker en heel scherp geslepen. Toch, ja. En voor de gelegenheid had hij de Jets ook nog weggenomen. Dat waren tijden, lieve mensen. Dat waren de jaren 70 voor Henk de Nijs en de Jets. Stan the Gunman. Ken je deze klanken nog? Say, oops. Oh.

0: krijgen we toch opeens in de middle of the roadshow een paar Franse gasten terecht. Ja, te gast.
1: Ja, nou, waar.
0: Maar die zong ook best wel lekker in de jaren 70, hoor. Het was Alain Berrière. En de mooie vrouwelijke stem was van Nicole Cardi. Het kader van nog, dat is waar een site en lieve voor de gouden tijden. Terug in de middel op de roadshow met hele bekende sterren. Kennen we Bonnie nog? Ja, tuurlijk kennen we Bonnie. Hé, toch? En de graag doet ze alles nog eens een keertje over. Kan ik me heel goed voorstellen. Welkom, dit is de middel of the road.

Ik kan me heel goed als de dag van gisteren herinneren, lieve luisteraars. Dat we in Doetinchem, ja, in de Achterhoek, ook een YMCA-club hadden. Daar stond ook voor Young Men Christian Association. We hadden zelfs een wandelclub en een ziekenomroep. Ja. En de ziekenomroep die heette later... Dat het hele YMCA gebeuren, zeg maar. Radio Marconi. En zelfs de Krecht is daar medewerker van geweest. Maar wel in het grijs verleden. Dat spreek ik ook weer over de jaren 70 natuurlijk een beetje. Oh. Jaren 80. Dat zijn weer de plaatjes. De plaatjes van de straatjes die je ook tegenkomt in Middle of the Roadshow. Goh, hoe is het mogelijk? En we draaiden in 72 zelfs Earth and Fire.

Earth and Fire. En de schomende Johnny Cartman, zeiden we altijd. Tot één, ja, dat was een van de laatste. Morgen meer, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Veel plezier met mijn lieve DJ-collega's.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie weer zijn ingetuned voor een uurtje de Muziekfabriek. Het deed mij deugd en ik was ook zeer verrast om zoveel aanvragen van jullie te krijgen via www.ronvandesteen.nl. En daarmee kan ik een uurtje vullen en ik ga ze graag voor jullie opzetten.
3: Nou.
2: Ja, lekker. En blijf je verzoekjes opsturen. Nu snel van start met de eerste drie. Amy Winehouse en Our Day Will Come.
4: Kortom.

0: Het doet me wederom deugd om voor jullie al die lekkere liedjes op te zetten die jullie hebben gestuurd via www.ronvandersteen.nl.
1: De muziekfabriek.
0: Nou, we hadden Amy Winehouse met Our Day Will Come, gevolgd door Teaspoon en Sex on the Beach. En als je op een zomerse vakantie vertoeft, schijnt dat het ultieme gevoel te zijn. Ik zelf heb het nog nooit geprobeerd, maar wat niet is, kan altijd nog komen. En als laatste, Savage Garden. Die besloot het rijtje van drie met I Want You. Tijd voor ons eerste item. Ga er maar voor zitten. Want hier is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt.
0: We gaan eens even kijken waar die precies stopt.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 1980.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit, die is van ABBA met The Winner Takes It All. Het nummer van ABBA stond toen 5 weken in de hitlijst en behaalde de nummer 1 status. Een week eerder, net als zoveel andere hits van ABBA, op een verdiende nummer 1. En wie is er eigenlijk niet mee opgegroeid en kent immers de liedjes van ABBA niet? We hebben er allemaal op de een of andere manier wel eens mee te maken gehad. En dan de kleine hit, die is van The Pointer Sisters met het nummer He's So Shy. Zelf vind ik het een lekker luisterliedje die zeker thuis hoort in een muziekfabriek. Die week bleef het nummer helaas steken op nummertje 27. We noteren voor de Pointer Sisters 4 weken hitlijst. We gaan terug naar 30 augustus, oftewel week 35 van het jaar 1980.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Een trio, de naam is ongewijzigd gebleven, de Pointer Sisters. Ze stonden even centraal als de kleine hit met He's So Shy. En die grote hit, die was van ABBA en The Winner Takes It All. Nu kreeg ik een verzoekje binnen van een luisteraar. Nou, daarvoor mijn grote dank. Het is een liedje van Frederik Spieg. Nu ben ik zelf Rotterdammer in hart en nieren. Ik ken het liedje in eerste instantie niet, dus ik ben ook flink voor je gaan zoeken. En ik heb het kunnen vinden en ik ga dat met plezier voor je opzetten. Luister naar Rotterdam. MUZIEK

Strakjes het vervolg dit rijtje van drie, maar ik ga eerst weer eens lekker de jukebox voor je induiken. From long time ago. Jukebox classic, golden oldie. Nou, dit keer hebben we te maken met een Amerikaanse popband

0: die furore maakte in de jaren 60 met de gelijknamige televisieserie. De reeks verscheen op 12 september 1966.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox, classic.
0: En dat was voor het eerst op de Amerikaanse televisie en werd gedurende 2 seizoenen uitgezonden. In Nederland was de serie in 1966 bij de AVRO te zien. De show was grotendeels gemodelleerd naar de Beatles-film A Hard Day's Night en toonde de belevenissen en muziek van een min of meer fictieve popgroep. Ze werden geselecteerd naar aanleiding van een advertentie waarin werd gevraagd om acteurs voor de rol van 4 gekke jongens, oftewel 4 Insane Boys. Alle 4 die jongens hadden een opleiding als acteur en muzikant gevolgd. Hierdoor was het niet moeilijk om er als een echte band uit te zien, hoewel voor de originele opname alleen hun eigen stemgeluid werd gebruikt. Als band scoorde de groep diverse hits, waaronder I'm a Believer, Stepping Stone, Daydream Believer en Last Train to Clarksville. Een enkel nummer had zelfs een sociaal-kritische inslag, zoals Pleasant Valley Sunday. Er verschenen 5 albums met de originele bezetting. En nog eens 3 nadat Tork en nog later Neesmith de groep hadden verlaten. De televisieshow was daarentegen al lang gestopt. Tijd om onze jukebox eens te laten draaien, dus laten we de knoppen maar weer eens lekker indrukken. Luister naar het nummer I'm a Believer. Hier zijn ze, The Monkees.
1: Jukebox, classic.

Ik liet wederom de jukebox voor je draaien met Arme Believer. Misschien enigszins sociaal, pedagogisch verantwoord. Wie zal het zeggen, dit liedje van The Monkees. Je hebt er nog eentje van me te goed. En blijf ze vooral lekker opsturen via www.roofvandersteen.nl. Al je verzoekjes zijn van harte welkom. En zo ook deze op verzoek. De Bee Gees en

0: Uit de tijd van de petticoats, de vetkuiven en niet te vergeten de leren strakke jackies.
1: De muziekfabriek.
0: En dat was allemaal naar aanleiding van die film Grease. Iedereen was idolaat van die film. Wat kunnen we ons toch zwaar laten beïnvloeden. Goed, maar dat even terzijde. Niet getreurd hoor, ik deed net zo hard mee. In het midden zat Alan Parsons Project met Don't Answer Me. En we begonnen met Frederik Spiecht met Rotterdam. Dankjewel voor het verzoekje, want ik vond het een prachtig nummer. Ik heb wederom liedjes voor je klaarstaan, dus hou hem hier op.
2: A whole new generation to discover.
3: Als het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier.
0: Vrienden en vriendinnen, je hebt nog van mij te groet in dit uur de oude lullenplaat. Maar eerst gaan we Nederlandstalig. Dat doen we met Bluff. Luister naar dat prachtige liedje, Liefs uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: here.
1: Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. En als programmamaker mag je dit eigenlijk niet doen. Maar ik zeg het toch. Het is echt een meesterwerkje. En wat mij in het bijzonder opviel aan dit nummer is de verwerking van de piano en de tamboerijn. Ik ga je straks vertellen wie het is. Maar we gaan nu eerst naar de oude lullenplaat. Hij is geboren in New Jersey op 23 september 1949.
2: Oude lullenplaat.
1: We hebben te maken met een Amerikaanse rockzanger, gitarist en liedjesschrijver. Zijn naam luidt The Boss.
2: Oude lullenplaat.
1: Zijn vader is van Ierse Nederlandse en zijn moeder van Italiaanse afkomst. Vanaf de jaren 60 speelde hij in meerdere bands. Waaronder de Castellers Steel Mule en Dr. Zoom en de Sonic Boom. In 1972 werd de zanger ontdekt door John Hammond, die al eerder Bob Dylan ontdekte. Hij tekende in dat jaar een contract. Zijn eerste album, Greetings from the Asbury Park, verscheen in januari 1973 en was vernoemd naar de badplaats Asbury Park, waar hij in het begin van zijn carrière in kleine clubs optrad. In september 1973 verscheen zijn tweede album, The Wild, The Innocent en The E Street Shuffle. Alhoewel deze albums in eerste instantie niet aansloegen, werden ze jaren later platina. Met zijn derde album, Born to Run uit 1975, brak hij door. Inmiddels had hij zijn band, de E Street Band, gewijzigd. In 1975 bezocht hij voor het eerst Europa en gaf hij op 23 november ook een optreden in de Amsterdamse Rai. In juni 1978 verscheen zijn vierde album, Darkness on the Edge of Town. En in oktober 1980 verscheen zijn vijfde album, The River, een dubbelalbum. Het nummer Hungry Heart zou van dit album zijn eerste top 10 hit worden. In juni 1984 verscheen het album Born in the USA, vergezeld van een 2 jaar durende internationale tournee. Van het album Born in the USA werden 7 singles een hit. Op 1 februari 2009 gaf hij op de Super Bowl een miniconcert van ruim 12 minuten. Deze performance diende als teaser voor de Working on a Dream Tour, die op 30 mei 2009 in Nederland passeerde. Verder maakte hij in 2009 een filmlied voor de film The Wrestler, die hem een Golden Globe opleverde. En hij kreeg een Grammy Award voor zijn lied Girls in the Summer Clothes van het album Magic. Hij zelf is een groot bewonderaar van acteur en zanger Elvis Presley. Luister naar de Bos, oftewel Bruce Springsteen met The Streets of Philadelphia.
2: Oude lullenplaat.

0: Misschien bestaat de behoefte om meer te weten te komen over de muziekfabriek. Nou, ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: De muziekfabriek.
0: Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto, maar we hadden er ook twee. Waaronder die van Bluff, Liefst uit Londen, die prachtige ballade. Gevolgd door het liedje met die prachtige piano en die tambourijn van Miss Montreal. En I Know I Will Find This Year. Ik heb klaarstaan een lekker oude discoknaller voor je van Chic met I Want Your Love. Gevolgd door Aerosmith, lekker rocken met z'n allen en Crying. Vrienden en vriendinnen, bedankt weer voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. En nog bedankt voor het opsturen en het aanvragen van je verzoekjes. Gegroet en adios.
2: Hallo Ron. Het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek. En ik vind het heerlijk.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

niet? Dat vind ik best wel leuk. Dat weet ik zeker. Want ik heb weer heerlijke plaatjes voor je. Dimitri Bats. Zou het familie zijn van mevrouw Bats. Van een andere radiostation uit Den Haag. Ja, je weet het niet. Casablanca. En Thorstein Anderson met Heat of the Moment. Ook nog straks. Maar dat is niet de Heat of the Moment van Asia. Nee. Thorstein Anderson. Hè? Dus dat is dus een remake waarschijnlijk 2024. We gaan het beleven. Is Natalie Cole uit de jaren 70 met This Will Be. Met ontsjijken in Den Olie ook nog achteraan. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Nou.

Van den Hil heet ze. Een kort sluiting. Ja, of de band heet Van den Hil. Of Josje van den Hil. 2025 trouwens. Een nieuwe single. En hier is Dimitri Bats. En

Nee, het is niet de Asia Heat of the Moment, zoals ik dacht. Nee, zeker geen cover. Het is gewoon een eigen geschreven nummer. Fantastisch. Thorstein Andersson uit het Scandinavische Zweden. Ja, precies, 2024. Hoe zeg je dat? Het Scandinavische Zweden. En Dimitri Bats hoorde je voor Thorstein Andersson met Dimitri Bats Casablanca. Is duo. Nowhere means for me.

0: Free Music Radio.
1: .nl. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Church of the Poison Mind. Ik heb al een tijd niet gehoord. John Mayer, Waiting on a World to Change, zometeen. En die undercover, ja, ik zit te zoeken naar Buck Bakersfield. Ik kan het even gauw niet vinden wie het... Maar,

0: plaatje dit.
1: Ja, wat is heerlijk. En dit, ja, Boy George. Een tijdje uit het nieuws verdwenen. Het ging niet helemaal goed met hem. Drugs verslaafd, drank verslaafd. Weet ik het allemaal, maar hij is weer aan de betere hand. Hij, ja, ze. Country Club, Church of the Poison Mind is dit, uit 93.

0: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
1: Ah, het is niet echt een flashback, laten we eerlijk wijzen. Het is uit 2024. Stick of Kid en Follow Right Along. En straks Between the Sheets. Met, hoe toepasselijk, Between the Sheets.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tip voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle muziek in blokjes van 3 worden gedraaid. Zoals het weer gewoonlijk, over 25 minuten een mooie plaat uit de jukebox gedaan. Welke het is, ik heb echt geen idee. En ze richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, wat jullie maar willen. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we in 1981 met... Fruitcake!

man met de vele stromen muziek noemen we altijd. Robbie Williams, Supreme 2001. Daarvoor Color Me Bad, ook een mooie plaat uit 1991. En die was van Color Me Bad, I Wanna Sex You Up, wou ik eigenlijk zeggen. En Fruitcake en My Feet Won't Move uit 1981. Fruitcake, ja, dat was ook weer een aparte groep. Dat was een discogroep eigenlijk. En die werd in 1980 opgericht door Jan-Paul Driessen en Rob Takema. Jan-Paul Driessen is een broer van Eldert Driessen, van de band van Spargo. Vandaar die link in disco. Hun eerste single, My Feet Won't Move, wordt veel gedraaid op Radio 3 en bereikt begin 1981 de 8e positie in zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade. De verdere singles werden minder succesvol en de band, helaas, sterft er ook een stille dood in 1984. Ja, zo lopen die dingen nou eenmaal. Goed, volgende blokje van 3 beginnen we in 1982. One Step Further, dit is Bardot.

0: zeker, zeker, zeker de Nederlandse trots genoemd worden. Suzanne en Freek en Slapeloosheid, zo heet die plaat uit 2023. Daarvoor John Mayer en Shadow Days 2012. Er zit toch weer 11 jaar verschil tussen. En Bardo en One Step Further. En die plaat komt alweer uit 1982. Dat was het jaar...
1: Hey Tim!
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik let weer niet op. Nou, ik heb het kwartje erin gedaan. Eens even kijken. R6. R6 drukken we in. En wat komt daaruit? Altijd maar weer afwachten natuurlijk. De groep is gevonden en we kregen... Oh, dit is leuk. Straks nog een leuk verhaaltje over. We gaan naar 1975. Love Me, Love My Dog. Dit is Peter Shelley.

Casey en Jojo, ze noemden zichzelf Tell Me It's Real, 1999. Daarvoor Spargo, Nederlandse formatie, Just For You uit 1981. En Peter Shelley, Love Me, Love My Dog uit 1975. Leuk plaatje is dat, hè? Eigenlijk dat plaatje is ook gezongen door Rudy Karel. En dat weet je ook nog wel. En toen heette het Samen een straatje om. Inderdaad, de meesten hebben het wel herkend. Goed, Peter Shelby, dat is een Britse popzanger en songwriter uit de jaren 70. En Shelby stapte in 1965 in de Britse muziekbusiness. En werkte afhankelijk als songpromoter van de muziekuitgever Chappell & Co. Later ging hij naar Decca Records als talentenscout en ontdekte voor dat label Eamon Corner en 10 Years After. Hij bezorgde ook The Guys and Dolls en Chris Rea een vet contract bij dit label. Als artiest had Shelley hits met Gay Baby en Love Me, Love My Dog, en die heb ik inderdaad net gedraaid. Leuk hè, al die platen met een beetje korte informatie. Goed, we gaan naar 1986. Love Can Turn Around. Dit is Farley, Jackmaster Funk.

0: was dat Klankcarousel, zo heette ze, en dat heette zo'n dans, voor degene die dat mee willen schrijven. Venga Boys, Uncle John from Jamaica uit 2000 en Farley, Jankmaster Funk en Love Can Turn Around. En die plaat inderdaad, wat ik al zei, 1986 alweer. We zijn toe aan het laatste item alweer in deze show en de vaste luisteraars weten het vast wel weer. Het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Gozer!
1: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
2: Oranje Party Radio met Jos Nette Nieuw.
3: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: verdient op haar. Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
2: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
3: de Goud en Fout Show.

0: Welkom terug na de commercials. Dit is de nieuwe fantastische schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten. Nieuw.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert.
7: Hallo. Mijn netje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
1: De luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van dat gezellige amazing programma Just Dutch. En dat allemaal met ondergetekende Johan de Graaf vanuit studio nummertje 2. De heerlijke verstaanbare muziek die we allemaal lekker kunnen meezingen, of niet soms. In onze studio aanwezig het bekende bakje koffie en het glaasje water mag zeker niet ontbreken. Verderop in het programma de Hollandse meezingplaat van toen. Ron Amsterdam is ook aanwezig. En we hebben ook de nieuwe single van Glenn Robbins. Dat is een primeurtje in de show. Met zijn nieuwe single De Zomermelodie. Maar die komt straks verderop in de show. Glaasje water staat er, zoals ik al zei. Pakje koffie staat er. En dan kunnen we ons langzaam gaan opmaken voor een nieuwe aflevering van het programma Just Dutch. Dan gaan we langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden we die een hele mooie single, de nieuwe single van Bert Kaal. De Zanzibar, hij was ook zo'n goede plaat. Maar dit is ook zijn nieuwe single voor de zomer. Die is getiteld Zot Verliefd. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

een geweldige plaat of niet, want daar is iedereen het wel met mij over eens. Wat een geweldige single, de gloednieuwe single van Bart Kaal met Zot Verliefd. Hier is Django Wagner. En waarom ben jij weggegaan? Nou, we gaan luisteren.

En in één keer is hij afgelopen. Waarom ben je weggegaan? Django, wacht, de dames en heren, hier is die. Daar is die. Primeurtje in de show. Is er nog koffie trouwens? Is er nog koffie? De nieuwe single van Glenn Robbins. Oh, hij is geweldig. De zomermelodie.

0: wordt vast en zeker een dikke hit, dames en heren, van Glenn Robbins. De opvolger van Soms wil je zus en soms wil je zo, dat was de zomermelodie.
1: Daar is de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat was de

het leuke zie je, de WK-versie van Wilfried Gené, Wesley Sneijder, John de Beven natuurlijk en Rafael van der Vaart. En wacht op België, die gaan we ook zeker draaien, de WK-liederen. Dit is ook een heerlijke nieuwe plaat van Lisa Lewis. De zon, de zee en de strand. Verderop natuurlijk ook rond Amsterdam nog in de show. En de gouden oude Hollandse meezingplaat.

0: geweldige nieuwe single, dames en heren, of niet? Om deze hier in Just That met Lisa Lois, met de zon, de zee en het strand, ja zeker.
1: Johan de Graaf in Just Dutch draait ze echt allemaal steeds weer. Zin in muziek.

we zitten alweer bijna halverwege, dus joh, wat gaat het toch snel. Dat is een mooie single of niet, zoals deze van Steve Lambert in de show. Dat is dubbel, hè, twee keer show. Terwijl de Just Dutch Show mag het ook. Steve Lambert was dit met Graag bij jou. De nieuwe single, dames en heren, nou, opnieuw uitgebracht met Jan en Zwan. Het duo Jan en Zwan, het dorpsfeest 2.0.

de Dorpsfeestman 2.0 met Jan en Zwaan opnieuw uitgebracht. Dit is ook een hele mooie met Laura Lin. Oh, de koffie is op. Ga ik wat aan doen? Doen wij met gesloten ogen.

0: te gepraat of niet. Soms deze van Laura Lin met gesloten ogen. Straks rond Amsterdam, de Hollandse meeste plaat van toen. Maar eerst even dit.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

0: Het is lente.
1: Lente op je radio.
2: Johan de Graaf. Jazz Dutch.
3: Ja, zoals ik al zei, daar is die hoor. Daar is die. Daar is Ron Amsterdam met die geweldige platen. Het blijft een hele mooie met een eiland in de zon.

0: is een mooie nog steeds, hè, deze van Ron Amsterdam. Inderdaad, met een eiland in de zon.
1: Lente.
2: Lekker, het is lente.
1: Muziek en zon.
2: Just Dutch met Johan de Graaf.
3: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
4: Olé.
3: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
4: Olé, olá.
3: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
4: Olé, olá.
3: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
4: Olé, olá.
3: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
4: Olé.
3: Ah, beminde gelovigen, dat was nog alles een kerkdienst.
4: Olé, olá.
3: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
4: Olé, olá.
3: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
4: Olé.
3: En ik bezweer je, beminde gelovigen. Het

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op een levensgezel in te kruipen.

Luke, de liefde voor muziek, Raymond van het Groene Woud, a cappella was dit. Ik zit even op de klok te kijken, straks is de hoogste tijd voor de gouden oude Hollandse meningplaat van toen, maar eerst even de nieuwe van de Roxanne Hazes.

mooi of niet soms van de Roxana Hazes met de Ga is gedoofd. We hebben allemaal primeurtjes vandaag hier in het programma. Dit is de nieuwe van Davy Wouters.

is toch een mooie. Dat is toch een mooie, of niet? Soms deze van Davy Wouters hier in het programma. Eens even kijken op onze studioklok. Even kijken op onze studioklok. Oh, het schiet erop. Deze is ook mooi. De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En na deze plaat de oude Hollandse amazing plaat.

0: een mooie Rutger van Harneveld. Harneveld met de zwoele zomernachten.
1: Dit is Johan de Graaf.
2: Just Dutch. Herinnert u zich deze nog?

vuilnismand. De schootkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten als een veulen.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. En vandaag nemen we je mee terug in de tijd naar week nummer 16 van het jaar 1993. We openden stevig met de nummer 40 notering. Daarvan wel Lenny Kravitz genoteerd. Are you gonna go my way? Vijf nieuwelingen kwamen we tegen in die oude hitparade. En de eerste nieuweling kwamen we tegen op 39. Dinah Carroll, Ain't No Man.
1: Nummer 39.

0: Hij is zanger, muzikant, songwriter en ook nog acteur. Hij speelde onder meer mee in de serie Twin Peaks. Je kan luisteren naar Chris Isaak en Can't Do A Thing To Stop Me Now. Hij kwam nieuw binnen op nummer 38. De derde nieuweling, die vonden we al op 37. Tower of Power, Soul with a capital S.
1: Nummer 37.

0: Het origineel was afkomstig van Harry Chapin. Dit was de uitvoering van de Amerikaanse rockformatie Ugly Kid Joe. Nieuw binnengekomen op nummer 34 in die oude hitparade. Dat was The Cats in the Cradle. De hoogste nieuweling, die kwamen we al tegen op nummer 33. Mick Jagger, Don't Tear Me Up.
1: Nummer 33.
2: Life is rich, but it's way too short. You make a lot of money, but you just want more. You don't need the pain,

0: wie kent hem niet? De zanger van de Rolling Stones, maar ook solo maakte hij door de jaren heen heel wat nummertjes. Mick Jagger, de hoogste nieuw binnengekomen plaat was dat in die oude hitparade. We kwamen hem tegen op 33 met Don't Tear Me Up. Op 31, daar vonden we Eric Clapton, Tears in Heaven.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
2: Nummer 31.

0: In zo'n oude hitparade kom je werkelijk van alles tegen. Genoteerd op nummer 30 in de hitparade van week 16 van het jaar 1993. Marise Vaas, oftewel de zangeres zonder naam, dit keer met Eenmaal in je leven. Op 27, Naughty by Nature, hip-hop hooray.
1: Nummer 27.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 26.

0: Ze kwamen uit Nederland en scoorden in totaal 1 hitje. En dat was deze, de formatie Dalux en Don't Talk Innocence. We vonden ze terug op 26. Op 24, Tears and Joy. I Will Always Love You.
1: Nummer 24.

0: De band rond Eddie en Alex Van Halen, oftewel op zijn Engels Van Halen, met Jump vonden we ze terug op nummer 23. En op 22 East 17 Deep.
1: Nummer 22.

0: was destijds de allereerste single van deze Engelse boysband. East 17 was dat met Deep. We kwamen ze tegen op 22. En op 21 Metallica, Sad But True.
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 21.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20.

0: Welkom bij het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag zijn we bezig met de hitparade van week nummer 16 van het jaar 1993. Het voorgaande uur telden we al af van de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder van 20 tot en met nummer 1. Zojuist was dat C.B. Milton op nummer 20 genoteerd met Send Me an Angel. En wij gaan vlug verder met de nummer 17 notering. David Bowie stond er genoteerd. Jump DC.
1: Nummer 17.

0: begon als zanger bij de formatie 24/7, maar na het eerste succes besloot hij een eigen formatie op te richten. En dat was deze, de Captain Hollywood Project. Het was destijds hun derde single Only With You en we vonden ze terug op nummer 16. Op 15 Melissa Etheridge, Must Be Crazy For Me.
1: Nummer 15.

0: Het was destijds hun 50ste hitsingle alweer. De formatie BZN was dat met de number 1. In de oude hitparade kwamen we ze tegen op 14. En op 13 Michael Jackson, Give In To Me.
1: Nummer 13.

0: Michael Jackson was dat. Hij heeft ook heel wat hits op zijn naam staan, maar niet zoveel als BZN. Dit was pas zijn 25ste hitsingle en we vonden hem terug op nummer 13 met Give In To Me. Op nummer 11, Consolidated, You Suck.
1: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen. Terug in de tijd.
2: Nummer 11.

0: Nummer 10 in de hitparade van week nummer 16 van het jaar 1993 was dat. De enige hit van deze Belgische zangeres Vera Mann. Nog één kans. Op nummer 9, The Good Man, Give It Up.
1: Nummer 9.

0: Nummer 8 was dat in die oude hitparade Dr. Alban. En hij was een echte dokter, tandarts om precies te zijn. Maar de muziek vond hij toch leuker. Dit was één van zijn hits, Sing Hallelujah. De langst genoteerde, die kwamen we die dag tegen op nummer 5. 12 weken stonden ze genoteerd. To Unlimited, No Limit.
1: Nummer

0: Het was de eerste en tevens ook de allergrootste hit van deze Zweedse formatie. De Ace of Base en All That She Wants. In de oude hitparade kwamen we ze tegen op nummer 4. Op nummer 3, Informe van Snow.
1: Nummer 3.
2: Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go blame. Ali, keep on, bum, bam. Take the man that say that I'm a snow, me, stab somebody.

0: De band rond Bart Peters was dat, de Radio's met Sea Goes Nana. We vonden ze terug op nummer 2 in de hitparade van week nummer 16 van het jaar 1993. Rest ons uitsluitend nog de nummer 1 notering. René Klein, Mr. Blue.
1: Nummer 1.

Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio. Bunt tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: 1979.
4: NCRV. Favoriet Gijs.

0: een lekkere binnenkomer voor deze aflevering van de jaren 70. My Best Friend van The Cars. En dat was hun eerste hit en een bescheiden resultaat voor deze New Wave groep in New York, tenminste wat de top 40 betreft. Later in de jaren 80 zouden ze nog een hele grote hit scoren met Drive. En ik heet je van harte welkom bij de jaren 70. Twee mooie, maar zeker ook afwisselende uren kun je horen. En dat gaan we doen met twee muzikale connecties. In de tweede uur 5 uit de top 10 van. We hebben er van A naar B en twee mooie albums. Eric Carmen, Change of Heart. En Van Halen 2. En aan het eind van het uur maak ik ook bekend wat de albums zijn waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Ga ik ook nog een track van draaien. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. En dat gaan we doen met de zangeres die ook Maria Magdalena speelde in de rockopera Jesus Christ Superstar. Yvonne Elliman, hier is Hello Stranger.
1: 1977.

De Bee Gees en Love Me. En dat Love Me, dat was de eerste hit voor Yvonne Elliman. En dan zijn we beland bij een mooi album, Change of Heart, van Eric Carmen. En Eric Carmen was ook de zanger van de Cranberries. Album stamt uit 1978, is zijn zevende album. En hier is Hey Deanie.

0: Bob en Marcia en Young, Gifted and Black in 1970. De enige top 40 hit voor Bob Andy en Marcia Griffiths. En later zou zij achtergrondzangeres zijn bij Bob Marley. En dan gaan we eens kijken in de Billboard Hot 100 van Amerika. We gaan naar 1975. George McRae had één top 10 hit. En dat was een nummer 1 hit, Rock Your Baby. 2 weken hield hij daar vol. En dit is zijn 4e hit, Look at You.
1: Look at you. So beautiful.

70. De tiende top 10 hit, piek top 3. Mooi succes voor Danny Hutton. En je kon genieten van Shambhala. Zometeen een van A naar B en een mooie. Maar we gaan eerst even kijken in de tipperade Bloem. En dat was de band van Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman. Zo later de naam veranderen in Bloem. En je kent het natuurlijk, even aan mijn moeder vragen. Maar ze waren nog even op de Engelse tour. Hier is Don't Break This Heart.

Steve Miliband en Babes in the Wood. En dat was de B-kant van Jet Airliner. En dat was in 1977 de vierde top 40 hit. Piekte bij ons op 13. En je zult er denken van, dat nummer klinkt anders als op single. Dat klopt, we hebben Threshold voorgeplaatst. En uiteraard de albumversie van Jet Airliner. En over albums gesproken, we zijn beland bij Van Halen 2 van Van Halen uit 1979. Tweede album van de groep hield het bij ons toch maar liefst 11 weken vol. Piekt op 14 in de groep onder andere David Lee Roth en de broers Eddie en Alex Van Halen. Hier is DOE.

We hebben even gekeken in de Engelse hitparade. En we schreven in 1970 de 7e top 10 hit voor de Dave Clark 5 en Everybody's Get Together. En de grootste hit die ze scoorde, dat was in 1963, Cleared All Over. En dat werd een nummer 1 hit. En van Engeland gaan we nog even weer naar Amerika, naar 1977. Mary Wilson scoort 1 hit en een top 18 hit voor Telephone Man.

Big Mouse en Little Eve en Uncle in 1975. Een mooie top 3 hit en het eerste succes voor dat nieuwe duo. En we zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft van de jaren 70. Maar ik heb er nog eentje voor jou. Een nummer 1 in 1971. Georgia Fame en Ellen Price en Rosetta. Graag tot zo.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Yes, sir, boy.
4: 1970.

De Green Mahalishi van Fleetwood Mac, de zesde hit en een top 8 hit in de top 40. En dat was ook de laatste hit voor Fleetwood Mac die geschreven is door Peter Green. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. En wat kun je dit uur nog verwachten? Zometeen 5 uit de top 10 van. We hebben de albums Change of Heart van Eric Carmen en Van Halen met Van Halen 2. En aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar hoor je ook meteen een track van. En we hebben nog een muzikale connectie. En daarvoor gaan we heel diep naar het Nederpop-archief. We gaan naar 1973, de vijfde hit en de derde top 10 hit voor de Dizzy Mans Band. Hier is Jumbo.

0: In de jaren 60 had je heel veel Nederlandse beatgroepen. En de Tickles waren daar er eentje van. En ze hebben ook een singeltje uitgebracht, Mabel. Het plaatje heeft absoluut niks gedaan. De groep ging uit elkaar. De leden van de band gingen andere dingen doen op één na. En dat was Dirk van der Horst. Ging bijvoorbeeld naar BZN, maar zat ook in de Dizzy Mans Band.
1: De 5 uit de Amerikaanse top 10 van...
0: 2 juni 1973.

Clint Holmes, geboren in Engeland en vertrok later naar Amerika. Scoorde 1 hit, 2 weken op 2, Playground on My Mind. Zometeen op nummer 8, The Sweet en Little Willie, de eerste hit en piekte meteen op 3. Maar eerst Nederlands succes in de Amerikaanse top 10 en het is een prachtig succes. Focus, hun eerste hit, groep van Thijs van Leer en Jan Akkerman en een top 9 hit voor Hocus Pocus.

0: op 4 Pillow Talk van Sylvia. En officieel heet ze Sylvia van der Poel. En het nummer zou op 3 eindigen in de Billboard Hot 100. We hebben een hele sfeervolle en mooie nummer 1. Maar de eerste tofzicht van de top 10 van 2 juni 1973. Op 10 Clint Holmes en Playground on My Mind. Focus met Hocus Pocus op 9. 8 Sweet Little Willy. Barry White, I'm Gonna Love You Just a Little More Baby. Op 7, 6 Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. En Dana en Dawn, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Op 5. 4 Sylvia, Pillow Talk en de Edgar Winter Group met Frankenstein op 3. Elton John, Daniel, ook zo mooi op 2. En Paul McCartney scoort zijn eerste nummer 1 hit samen met Wings. En dat werd meteen een hele grote. 4 weken op 1, hier is My Love.
1: 1973.

Lo-Fi en Kom nog hard nacht zu mir. In 1977 was dat in Duitsland zijn 16e hit en piekte daar op 12. En dan zijn we hier in de jaren 70 beland bij dat prachtige album Change of Heart van Eric Carmen, album uit 1978. Zijn 7e album staan ook een paar mooie Amerikaanse hits op Baby I Need Your Loving en Change of Heart. Hier is End of the World.

Woman in Love van Van Halen, van het album Van Halen 2. Album uit 1979, staan ook nog een paar hele mooie Amerikaanse hits op. Dance the Night Away en Beautiful Girls. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Je kunt dat altijd herbeleven. mixcloud.com/de jaren 70. En ik zet hem binnenkort ook op de Facebookpagina. facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar hoor je nu ook alvast een track van. Zometeen Marvin Gaye en Here My Dear. Album uit 1978, zijn 11e album. En Falling in Love Again. Maar we hebben ook nog een klassieker. Sticky Fingers van de Rolling Stones uit 1971. 11e album. En I Got the Blues. Ik bedank je voor het luisteren, wens je een hele fijne dag toe en graag tot de volgende week.

0: jaren 70.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze
0: 1974.
1: Flashback.
2: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein dermke. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemaakt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stil. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Scumbagging. Scumbagging. En de jaren gaan voorbij. En zo wierd zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie. Laat ik je zien hoe gerne dat ga maar zien. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie.

0: en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todde gaf, schettige zij met haar gat.
1: De jaren 70 volgen, leuk vinden en eerder uitgezonden afleveringen terughoren, doe je op facebook.com/de jaren 70.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Je kan al een soortje goede zangeressen combineren met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus bijna.

Afijn, we hebben de Boogie Shoes deur al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hij is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aandoen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: Peter Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massagas die zich voortbewoog richting Aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stijl gas. Wierenprojectiel dat aan zijn reis begon

zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. Ja.

worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80, geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren.

Dust in the Wind, natuurlijk een nummer van Kansas, maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd, ofwel in goed Portugees moet je dan zeggen, feliz aniversario. En dan begrijpt u ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu quieres volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele vrije Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine aan Akkar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Pelle Tilleman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je... als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En dan komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: Hunted like a wild animal because he was poor, but he refused to accept his fate, and today his honor has
0: been restored. I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het UV Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het UV Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silence.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.